Okay, ik heb je tiet, maar het frühstückte zo gegen time. Doe ik wat voor mijn zipperlein. Ik drink een keum op dat gezwak. En smuk je smal, een pipto bak, allee.

Ik ben een rentier, ik heb jetie. Maar het frühstückte zo gegen time. Doe ik wat voor mijn zipperlein. Ik drink een keum op dat gezwak. En smuk je smal een pip-to-bak.

bloot mijn kinder, deze nu door. Und stochen in ihr Ettenbrenn. Mann, wat ik bidore wat ager kan.